0: Rijnsweerplassen in Amsterdam gaat de komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Radio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

for myself.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

speelt hij zacht op zijn gitaar en zingt. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeenten Ermelo en Harderwijk nemen deel aan de landelijke pilot Uniek Sporten Centraal Loket. Met het initiatief willen beide gemeenten sporten voor inwoners met een beperking toegankelijker maken. Via het loket kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende sport en de benodigde sporthulpmiddelen. De gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt en verwijzen inwoners vervolgens door voor verdere begeleiding. De pilot loopt tot en met 2028. Het moet zorgen voor een eenvoudiger en meer uniforme aanpak. Omwonenden van de Smitsweg in Ermelo hebben beroep ingesteld bij de rechter vanwege de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie. De bewoners stellen dat de gemeente de vereiste vergunningsprocedure heeft omzeild. Sinds eind 2025 verblijven 7 meisjes van 16 tot 18 jaar in het pand. Volgens de omwonenden past deze vorm van huisvesting niet binnen het geldende omgevingsplan. Eerder oordeelde een bezwarencommissie dat de gemeente haar besluit om niet handhavend op te treden onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente het besluit nader te onderbouwen. En tot slot, de wijk Harderweide in Harderwijk wordt verder uitgebreid met de vierde fase van het project Buitenleven. In deze fase worden in totaal 45 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Projectontwikkelaar Slokker Vastgoed is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woningen. Het aanbod bestaat uit 6 2-onder-1-kap-woningen en 39 eensgezinswoningen. De verkoop van de woningen is eerder deze maand gestart. Interesseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven en daar informatie vinden over het woningaanbod, plattegronden en de toewijzingsprocedure. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

In Putten op FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het Groene Hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Zuidwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat is dan weer de opening van ons uurtje Auf geht's. En het, natuurlijk gaat hij gepaard met de nummer gespeeld, gezongen door Matthias Rijm. Geboortsdagslied. En ja, waarom juist dit lied gekozen? Wel, iets van slagen, dat had hij niet in zijn repertoire zitten. Toch wilde hij iets feestelijks doen in deze tijd. Waarbij we overal weer de vlaggen zien wapperen. En de tassen daarbij aan de vlaggenstokken zien. Dus vandaar ook de rest van het programma aangepast aan die tijd. Want dan wordt er natuurlijk gefeest. En ja, feesten, dat kunnen de studenten nu. En of dat nu hier in de plaatselijke kroeg is. Of op, noem ze maar op, de mooie zonnige paleizen. Dat mag alles de pret niet drukken. In ieder geval, vandaag allemaal partymuziek in dit uurtje Auf geht's. En dan wordt de rit geopend door Tim Toupee.

En dat was dan Tim Toupé. En we vervolgen de feestuitzending met Gottlieb Wendels en Heidi Polonaise Blankenese.

En het zal u niet verwonderen, deze uitzending. Geen Oja Erlebnis. Maar wat we wel hebben is Nico Swans, 1001 Nacht.

En ja, wat vroeg hij zich toen af? Wanneer liggen we ons weer in de armen, Barbara Chris Roberts? En wat past er eigenlijk wel bij zo'n liedje? Nou, wat denkt u van? Zie dich aus, kleine maus. Die apostel und Nadel.

En samen met Chris Tuxie oefenen wij darm- en de beenspieren weer. En het liedje was woont weer in januari geboren is. Nou, ik hoop dat u meegedaan heeft. We gaan het vervolgen, het uurtje. Narhala, play it alive.

En dat was dan het Vliegerlied, ditmaal in een uitvoering van DJ Max. Dan gaan we verder met Stefan Peters. Weer Fox tanzt, hier is het goed in bed.

En dat moet je dan maar even gezegd worden door Stefan Peters. Oh, oh, oh, even rustig aan, Jeen. Weer vakstans, der is goed in bed. Stefan Peters, Jeen, nun sag schon adieu. En dat is alweer bijna zo laat om adieu te zeggen.

En dat was dan een uurtje de Party Hits. En dat in het kader van de tassen en vlaggen die weer aan de diverse vlaggenstokken hangen. Ik feliciteer een ieder en ik hoop dat u allemaal genoten heeft van dit uurtje partymuziek in de Duitse taal. Ik neem afscheid van u met Matti Valentino. Voculisi. En wat mij betreft, de volgende week.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunette. Daar heb je 40 minuten op onthoud door werkzaamheden, want vanaf dat knooppunt is de A12 dicht tot aan Veenendaal dit weekend. En het is daardoor ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en met leuke muziek. We gaan ook de tuinman aan de tand voelen. Ik weet niet of hij dat leuk vindt, maar in ieder geval hij komt straks langs en vertelt ons het een en ander wat we dus buiten of binnen kunnen doen. De techniek wordt gedaan door Alexander, hij babbelt af en toe ook mee.
1: Ja, ik wou zeggen, moet me ook nog laten horen.
0: Ja, je moet je ook nog laten horen, maar dat komt allemaal goed. We zijn bij u tot 12 uur.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77373-71. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansal in Harderwijk. En het is voor zaken die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En intussen zitten Therese en ik tot 12 uur in de studio hier in Putten. En mocht u het nou leuk vinden om een keer binnen te lopen, dan kan dat. U bent welkom aan de Brinkstraat 91A, heet het. Het zit naast Strouten, onder Strouten. Aan de rechterkant kunt u daar naar beneden. U kunt ook appen naar ons. En dat is dan met 06-8309-8309. U kunt ook de studio bellen. 0341-360-148.

0: En dat was Al Green met Everything's Gonna Be Alright. En hij zingt best wel lekker, want het is een dominee, maar ik vind dat maakt verder niet uit. Maar hij doet het wel leuk. Hij beweegt ook leuk. Ik had een filmpje van hem gezien. Dus al met al. Maar nu gaan we eventjes naar het koffieconcert dat in de Katrina Kapel zometeen begint. Want People United, die geven dus daar een koffieconcert, heet dat zo? Ja, aan het Klooster 1 in Harderwijk. De funky vocalgroep The People United bestaat uit een mooie groep van 23 getalenteerde vocalisten, die onder de bezielende leiding van Karen Petersen op een fantastische manier een lekker repertoire ten gehoor brengen. De fijnste soul, pop en funk songs overgoten met een verrassend en bijzonder op maat gemaakt sausje op de verschillende arrangementen. Het koffieconcert begint om 10:30, dus u moet wel opschieten. En de toegang is gratis. Kijk voor meer informatie www.thepeopleunited.nl.
1: En wat je zo direct om 10:30 niet te horen krijgt, is Jay and the Americans met Cara Mia.

0: mijn liefste Cara Mia van Jay and the Americans.
1: Vandaag vindt in dorpshuis De Wartborg in Garderen het Geluid van Garderen plaats. Een muzikale Doe Maar Meedag voor iedereen. Het Geluid van Garderen is een dag voor jong en oud. Voor muzikanten van alle niveaus en zeker ook interessant als je nog nooit een instrument hebt bespeeld, maar dat wel van plan bent. Laat je verrassen. Heb je al orkestervaring? Dan kun je de hele dag meespelen in het orkest voor één dag. De basisbezetting is harmonie, fanfare, andere orkestinstrumenten zijn ook welkom en alles onder leiding van Jasper Tuik. Hij is tubaïst van Fanfare Korps Nationale Reserve. Van 10:30 wordt er gerepeteerd aan mooie werken zoals Yellow Mountains van Jacob de Haan, ABBA Gold, Pixar Movie Medley en andere krakers. Speel je nog geen instrument of nog niet in een orkest, ook dan ben je welkom. Vanaf 1:30 is de enige Mr. Phone, Mark Boonstra, aanwezig om zijn plastic trombones jou in 1 uur trombone te leren spelen. Petra van Veldhuizen-Wouters, docenten van muziekschool Barneveld, brengt nog veel meer blaasinstrumenten mee om uit te proberen. Voel je meer voor percussie? Slagwerk Mark Boesemkool geeft een energieke workshop om kennis te maken met ritme en groove. Na een korte gezamenlijke repetitie geven alle deelnemers om 4:00 een spetterend slotconcert en er kan natuurlijk nog even worden nagepraat. Doe mee met de Dag van Garderen, vandaag dus vanaf 10:30. Informatiecontact @sarahegink.nl.
0: En ik zou echt iedereen aanraden, als het nog kan, om daar naartoe te gaan die echt wat wil leren spelen. Want als iets belangrijk is, is het muziek. En zelf doen is het mooiste wat er is. Dus kan je nog niks en wil je dan toch proberen, ga daar naartoe.
1: Oké, helemaal opgeroepen.

Harderwijk op het programma tijdens de Aaltjesdagen. In de wedstrijd zal om 12 uur de eerste sloep starten, waarna de rest van de 40 deelnemende sloepen één voor één volgt. Alle sloepen zullen een traject afleggen over het Wolderwijd, het Veluwemeer en meermaals door de stadshaven. De smalle bruggen en de drukte in Harderwijk vormen elk jaar weer een uitdaging. Na zo'n 13 kilometer, dat is anderhalf tot twee uur, zullen de sloepen finishen aan de boulevard. De wedstrijd is goed te volgen vanaf de kaders, bruggen en steigers in Harderwijk. Combineer het kijken naar de sloeproeiwedstrijd met een bezoek aan de Aaltjesdagen in Harderwijk. Het adres is Stadshaven, Havendam 41 in Harderwijk. De sloeproeiwedstrijd is vandaag, 13 juni dus, van 12 tot half drie.

0: Conquest of Paradise door Vangelis met het Westlands Mannenkoor.
1: Tijdens de Aaltjesdagen is er een grote braderie op de boulevard van Harderwijk. Dan is het heerlijk struinen over de gezellige braderie op de boulevard. Tientallen kramen staan... even kijken.
0: Oh.
1: Er gaat iets mis op mijn tekst. Ja? Nee, gaat het nog een beetje? Ja.
0: Ik ben mijn pijltje kwijt.
1: Ja, tientallen kramen staan opgesteld langs het water met een gevarieerd aanbod van lokale producten, handgemaakte spullen, kleding, woonaccessoires, lekkernijen en meer. Met het uitzicht op de botters in de Visserhaven is dit de perfecte mix van markt, maritieme sfeer en gezelligheid. U moet dus zijn op Boulevard Harderwijk, Weide Welle, Strandboulevard W22. In Harderwijk. De braderie is vandaag van om 10:00 begonnen, duurt tot 6:00. En morgen is er ook nog een braderie en die duurt dan van 12:00 tot 5:00.

0: En dit was uit de programma's van Bert, die altijd voor ons zit met zijn Duitse programma. Ein Mädchen für immer van Peter Orloff.
1: Ik vind hem altijd wel leuk, hè? Die Peter Orloff. Daar kan ik een heel verhaal van vertellen, maar dat doe ik nu niet. Want ik ga nu vertellen dat we naar de snuisterijen op de Boeldorp moeten. Want ook dit jaar zijn de Aaltjesdagen niet compleet zonder Boeldag op het Kerkplein. De hele dag kan je genieten van kraampjes met snuisterijen en je kan diverse prijzen winnen. Bij het enige echte Aaltjesrad zijn onder meer pontjespaling, waardebonnen, dinerchecks en andere prijzen te winnen. Op de veiling wordt onder meer kunst onder de hamer aangeboden. De dag wordt afgesloten met een fantastisch mooi concert in de Grote Kerk. Het programma van de Boeldag geef ik op een rijtje. Van 9 tot 3 uur dus de kraampjesmarkt. Van 9:30 tot 2 uur draaien van het Aaltjesrad met veel paling en prachtige prijzen. Van 9 tot 4 een springkussen voor de jeugd. Van 9 tot 4 horeca, eten, drinken, oliebollen, paling, etc. Van 14:15 tot 15:30 belangrijke veiling per opbod. En van 15:30 tot 5 uur een prachtig gratis concert in de Grote Kerk. Adres van de snuisterijenmarkt is het Kerkplein in Harderwijk. Vandaag dus van 9 tot 5 uur.
0: Drees, en intussen hebben we volgens mij onze grote gast Henk van Emmaus aan zien schuiven.
1: Ja, ook dat.
0: Maar hij mag nog niks zeggen.
1: Hij mag nog niks zeggen, want we gaan eerst luisteren naar Jan Rot.
0: Met groen, groen, gras.

Ik ontwaak tussen vier muren. Ik versliep mijn laatste uren. Ja, ook gevangen kan je vluchten in je dromen.

0: Ja, en dat was Jan Rot. En dan kijk ik naar mijn linkerzijde. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen, Trace.
0: Jij was er
1: en
0: al...
1: Alexander.
0: En Alexander, ja, natuurlijk. Je was er al op tijd bij vanmorgen.
1: Ja.
0: Je bent op de fiets, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Wat stoer.
1: Ja, het is gewoon goed, hè? Af en toe fietsen, hè?
0: Ja. Bewegen, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je hebt wel een regenjas bij je, voor het geval dat.
1: Maar die kans is heel klein, hoor, dat het gaat regenen.
0: Hoe weet jij dat nou? Ben jij de weerman?
1: Nou, ik was de vorige keer ook de weerman, want toen heb ik niet de juiste... prognose gehad, dus ik durf het niet meer te zeggen, hoor.
0: Ja, dat ging over dat vorst en sneeuw, hè?
1: Nou, ja,
0: zoiets, was het. Ja. En jij zei, het gebeurt niet meer.
1: Nee.
0: Nou, daar kwam een partij aan. Ja, ik weet het nog.
1: Ja, ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Ja, je bent ook maar een mens, hè?
1: Ja, daarom. Ja. Vandaag wordt een graadje van 18.
0: Dus geen sneeuw?
1: Nee. Geen sneeuw.
0: Nee.
1: Blijft droog, zeggen ze, half bewolkt. Maar ik heb al een paar spetters onderweg gehad. Dus.
0: Toch wel, ja.
1: Ja. Morgen hetzelfde als vandaag.
0: Ja.
1: En dan volgende week...
0: De zomer.
1: Ja, eventjes weer, denk ik. Maar vooral donderdag schijnt het hoge temperatuur te komen.
0: Ja, boven de 30 kan het weer worden.
1: Ja, misschien wel. Ja, maar hier denk ik niet.
0: Nee,
1: maar...
0: dat zal wel in Limbabwe zijn
1: precies,
0: of zo.
1: Ja. Dus,
0: nee, maar wat kan je ons aanraden wat we moeten gaan doen? Buiten of binnen, kan ook.
2: Ja, en hoe reageren al die planten en struiken en bomen op dit soort wisselingen in weer?
1: Ja, precies.
2: Dat lijkt me toch ook niet vanzelf.
1: Ja, klopt. Ja. Ik zie het nu eigenlijk ook wel in mijn eigen tuinen. Dat het anders is. Ik heb in mijn moestuin wel wat problemen van dingen die niet goed opkwamen en zo.
0: Oh.
1: Dus denk van, nou, ligt het aan het zaad? Ik moet het nog maar weer een keer opnieuw zaaien. En,
0: nee, toch?
1: Dan kan ik even zien of het wel kiemkrachtig genoeg was. Of dat het... dat ik oud zaad heb gekregen, bij wijze van spreken. Maar dat weet je.
0: Nou ja, ik moet even lachen.
1: Ja, nee, precies. Ik begrijp het. Het ging over bloemenzaad.
0: Bloemenzaad, ja, nee, dan is het goed.
2: Kan ook oud zijn.
0: Dat kan. Maar als het al 4 jaar oud is, dat je het in je zadenkastje had liggen, dan dat werkt niet meer.
1: Nee, precies. Maar als er geen datum op het zakje staat, dan is het al wat lastig.
0: Moet je altijd doen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, een goede tip, hè?
1: Ja.
0: Altijd het is datum erop
1: zetten.
0: Maar
1: we gaan het er verder niet over hebben.
0: Nee, daarom. Maar heb je het wel kunnen oplossen, trouwens?
1: Ik ben ermee bezig nog.
0: Ja.
1: Dus,
0: of je zaait het opnieuw.
1: Ja, dat heb ik al gedaan.
0: Oké, nou ja.
1: Ja. Hey, wat ook leuk is, dat ik zal wel eens een andere keer kijken om deze tijd van het jaar. Maar nu staat de roos die bij mij in de tuin staat. Een remblenroos heb ik.
0: Ja, nu weet ik. Ik had ze ook.
1: Een gele...
0: Heb jij hem ook in Engeland gekocht?
1: Ik heb hem ooit in Engeland gekocht. Ja. Goldfinch heet hij.
0: Ja.
1: En een grote roos. Hij is, ik heb een grote hulst in de tuin staan. Die is wel 6 meter hoog.
0: Zo.
1: En hij groeit er bovenuit. En dus is nu één grote bloemenzee. En het is een enkele roos. Dus ontzettend veel...
0: veel bloemen.
1: Veel bloemen.
0: Ja.
1: En maar ook veel bijen erop. En andere insecten, dus dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En vlakbij staat een cornoelje, een roze cornoelje.
0: Oh,
1: tenminste,
0: ja.
1: Wit met aan de randen van
0: een
1: de bloem.
0: Randje, ja.
1: Een roze randje. Ah, prachtig. Ja, en zo zijn er...
0: Dus jij geniet?
1: Ja, ik heb in de voortuin al een vaste lateris in bloei. En die is mooi rood, dus dat is een heel apart.
0: Ja.
1: Ja, dus... Ja, ik geniet weer van allerlei plantjes.
0: Maar jij praat ook met ze natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, zeker. Ja. En vooral ook als ze... Ik let er ook gewoon op, ja.
0: Ja.
1: Want achter het huis hebben we een rode geranium staan, een geranium veum. Dat is een beetje een wild soort.
0: Ja.
1: En dat is allemaal donkerrode bloempjes, hoor. Bijna bij het zwarte af.
0: Mm-hmm.
1: En die wordt bevlogen door ontzettend veel verschillende bijen. Ook gewoon geen
0: ook
1: honingbijen,
0: wilde,
1: maar ook
0: wilde bijen.
1: Bij
0: ja.
1: ons zitten niet veel honingbijen, omdat er
0: dat is geen imker.
1: Er is geen imker in de buurt, maar er zijn ook weinig bloemen voor
0: soort,
1: een imker.
0: Ja,
1: er is weinig productie voor hem te halen.
0: Ja.
1: Dus maar echt, al die solo bijtjes en zo, allemaal verschillende. Nou, het is gewoon, ik ben er echt...
0: Ja, daar ben je heel blij mee. Dat zie
1: zeker.
0: Ik aan je. Ja, dat is ook erg leuk.
1: Ik kijk uit het keukenraam en daar zie ik al die beestjes zo heen en weer vliegen. Hartstikke leuk.
0: Ja, maar dat is het ook, ja.
1: Ja, en daar moeten we toch gewoon ook met z'n allen wat meer op gaan letten, op dat soort dingen. Hè?
0: Dat is zeker weten. Maar dan moet je wel mazzel hebben, want ik had toen ook in Engeland die Rambling Rose gekocht. Rambling Rose, maar hij ging hartstikke dood bij mij. Dus hij heeft het helemaal niet gedaan.
1: Nee,
0: dus,
1: maar je had natuurlijk er niet genoeg mee gepraat, denk ik.
0: Nee, te weinig.
1: Te weinig, ja.
0: En ik sprak de taal natuurlijk niet zo. Nee, maar in ieder geval, maar bij jou doet hij het dus geweldig. Ja,
1: ja. Ja. Dat is echt, ik geef hem ook elk jaar extra voeding.
0: Oh, en, ja.
1: Wat,
0: zie je, dat scheelt allemaal, ja. Hè? Ja, als je dat doet. Je verzorgt hem gewoon beter als dat ik gedaan heb.
2: En Henk, als je nou in je eigen tuin meer insecten en bijen en wat niet al wil aantrekken, wat kan je dan bijvoorbeeld mee beginnen om in die tuin te zetten aan planten?
1: Nou, daar kun je echt inderdaad wel wat mee doen, ja. Je hebt nogal wat planten die dat kunnen doen. Je hebt vingerhoedskruid dat nu bloeit. En de vrouwenmantel wil ook nog wat doen. Dat is gewoon je moet gewoon wel wilde planten nemen die van nature hier een beetje uit Europa komen. En of wilde planten, maar in ieder geval planten die...
2: Die je thuis horen.
1: Ja, die je thuis horen. En dan moet je niet allemaal met etiketten erop kopen, opzoeken met hybride dit, F1 of F2. Of dat er een hele mooie naam achter staat. Vaak zijn het gewoon de normale namen dan die je moet voor kiezen.
0: Dan komen ze ook ieder jaar terug.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: En je hebt bijvoorbeeld ik had er toevallig een paar opgeschreven nog. En die geranium, veum. Dat is de ooievaarsbek, maar dan moet je wel de veum nemen. Dat is echt een hele leuke. En de wilde akkelei is ook een hele leuk ding. Het gevlekte longkruid, dat is nu net uitgebloeid. Maar dat zorgt ervoor dat in het voorjaar vroeg al van alles aan de hand is.
0: Ja, maar daar vlogen de bijen ook heel erg op. Ja. Want mijn vader had dat ook. Mijn vader had bijen. En die had ook dat voor zijn bijenhal, had hij dat longkruid staan. Ja. Expres. En dan vroeg in het voorjaar vlogen ze daar heel erg op.
1: Ja, precies. Ja. En voor de zomer is de wilde majolijn echt heel goed. En die kun je het loof kun je eventueel nog gebruiken bij het koken. Ja. Dus lekkere kruid. En beemkroon. Nou, en wat heb je dan nog meer? Ja, een soort korenbloem. De bergcentauri noemen ze dat in het Nederlands wel. Dat soort wat ik zoek, want dit is een vaste. Je hebt ook eenjarige korenbloemen. Maar dit zijn al zo een aantal vaste planten die
0: je kan zaaien.
1: Die het heel goed doen, ja.
2: En die extra aantrekkelijk zijn voor al die insecten.
1: Ja, okay. En wat leuk is, als je gezond hebt... Kun je ook zeggen van, nou, ik laat een stukje staan.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, dan laat je groeien. En dan kun je, dan komt er wat klaver, wat madeliefjes, pinksterbloemen. En er komen vlinders op af en ook andere insecten. En dat geeft gewoon, en als het in het begin, als je zo gezond niet echt omgevormd hebt, maar in het begin komt er dan echt veel dicht gras in. Dan moet je ongeveer de derde week van juni, moet je het een keertje helemaal kort maaien. Niet zo kort dat je die plantjes helemaal wegmaait, maar net iets erboven. En dan kun je dat in maart ook nog een keer doen. En dan heb je kans dat je dat ritme een aantal jaren achter doet. Je moet het wel dan ook afharken, want dan wordt het schraler van. En dan heb je kans dat je veel meer bloemetjes krijgt.
2: Ja. En maak het dan uit of je een heel klein tuintje hebt waar je dit in doet of wat groter. Ja, of zoeken bijen gewoon die planten op.
1: Ze hebben het wel in de gaten. Okay. Ook al als er gewoon ergens, behalve als je als enige in een helemaal een stenen landschap bent, dan wordt het natuurlijk wat lastig, want dan zitten ze er niet echt in. Maar normaal gesproken...
2: Ruiken ze het, bij wijze van.
1: Ja, ze komen daar echt op af.
2: Ja,
1: ja, dat gaat echt goed. Dus het is echt heel leuk om met bloemenweiders aan de gang te gaan. En je kunt natuurlijk, als je denkt van ik wil het ook wat makkelijker hebben. Ik wil het mooi, 's winters mooi zwart hebben. Kun je natuurlijk ook voor wilde bloemenmengsel kiezen. Om dat eenjarig planten te zaaien. Ik ben vrijwilliger bij de schaapskooi in Ermelo. Ik ben vrijwilliger bij de schaapskooi in Ermelo. En daar hebben we een akkertje met allerlei granen. En ook, daar laat ik ook de bloemetje, de wilde bloemen, de akkerbloemen doorheen groeien. En dan heb ik een wisselteelt. Het ene jaar laat ik het, nadat het akkertje klaar is, dan haal ik de granen geoogst zijn en de boekweit geoogst is. Dan laat ik dat gewoon braak liggen. En dan zie ik gewoon dat de akkerbloemen alweer opkomen. Die akkerbloemen, die bloeien dan nu om deze tijd van het jaar weer. Mm-hmm. Ja. Dus zo heb ik een soort wisselakkertjes. Dus het ene jaar heb ik de bloemetjes, zeg maar, aan de ene links van het pad en het andere jaar rechts van het pad. En die akkerbloemen, die laat ik zo bloeien dat het zaad erin komt. En dan klop ik dat ook een beetje uit. En dan maai ik het af. Of ik maai het eerst af en dan klop ik het eruit als wat gedroogd is. En dan gooi ik het altijd, dat maaisel, weer op het land. Wat ik het jaar erop weer akkermengsel wil hebben met bloemen.
2: Ja. Dus op die manier is er altijd wat aan de gang op zo'n akker.
1: Ja.
2: Geen braakliggende grote platte stukken.
1: Ja. En het leuke, ja, ik let er dan ook nog heel secuur op. En dat is nog wel een beetje lastig, maar ik probeer daar alleen maar akkerbloemen te hebben. Die eigenlijk vroeger in Nederland er waren. En dan ga ik, omdat ik bij de schaapskooi dat doe. Daar kies ik ervoor om dat te doen voordat de kunstmest is uitgevonden. Want toen hadden de schapen een doel.
2: Namelijk mest.
1: Ja, mest. Ook voor de boer. Want vooral hier op de Veluwe was dat heel belangrijk.
2: Ja. Die schrale zandgrond natuurlijk.
1: Ja, schrale zandgrond en kleine akkertjes. En dan moet je gewoon zorgen dat je de boel een beetje bemest om toch een beetje productie te hebben.
2: En is jouw akker bij de schaapskooi ook te bekijken?
1: Ja, zit gewoon bij het bezoekerscentrum.
2: Oké, dus iedereen kan er ook uitleg bij krijgen en zien wat er gebeurt.
1: Ja, er staat wel een bord, maar er komt nog een keertje een aangepast bord met het verhaal van wat ik nu zo ongeveer vertel. Want ik ben er een aantal jaren daarmee bezig. Maar toen was er net al daarvoor een keer een bord dat is op een traditionelere manier geplaatst.
0: Je bent er maar druk mee.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. En we hebben een heel leuk uitstapje gemaakt, Trace.
0: Waar ben je naartoe geweest?
1: Nou, we zijn naar de schaapskooi geweest ook met de bloemenweide.
0: Oké.
1: Ja.
0: En er was veel belangstelling?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, helemaal leuk.
1: Ja.
0: Ja. Voor herhaling vatbaar.
1: Nou, precies.
0: Ja.
1: Dus, we kunnen... Ik heb ook nog wel wat klussen.
0: Nou,
1: maar
0: vertel.
1: Maar dat wil ik heel even mee wachten. Want ik wil ook nog even vertellen, want er is hier een aaltjesdag in Harderwijk.
0: Ja, nou,
1: maar er zijn nog veel meer activiteiten op dit moment.
0: Nou, brand is los, nou, zou ik zeggen.
1: Nou, de van Groei en Bloei gaan we volgende week woensdag gaan we op stap. Met
0: een dagje uit.
1: Een dagje uit, met eigen auto's en zo. En dan gaan we naar Willemsoord en naar Eesveen en naar Wapenveld. Dan gaan we allerlei tuinen bezoeken met een groep.
0: Oh, dat
1: en met
0: is
1: eigen
0: leuk.
1: Auto's. Ja. En daar hebben we gewoon afgesproken.
0: Ja.
1: En er zijn er aardig wat.
0: En er gaan aardig wat mensen mee.
1: Ja, 30 mensen. Dus,
0: oh, dat is aardig. Ja. Maar je kan ook met iemand meerijden dan?
1: Ja. Dat programmaatje heb ik dan helemaal gemaakt met mensen. En dat komt helemaal goed. En die tuinen, ja, nou, zoals in... dat is echt een maatje. In Willemsoord, dat is echt een mooie een tuin met tuinkamers. Maar we hebben een diner of een lunchje in Eesveen. Nou, en we gaan naar de bijzondere kwekerij van Pietersplanten in Wapenveld. En dat is een echt mooie...
0: Dat is heel bijzonder.
1: Dat zijn hele bijzondere schaduwplanten die ze daar hebben. En we gaan 24 juli nog een keer op stap.
0: Zo.
1: En dan kun je eventueel weer opgeven daarvoor.
0: Ja, en waar ga je dan naartoe?
1: Dan gaan we naar Lettelen, naar de Butenhof. En naar Tuin aan het Leusveld in Brummen. En we gaan naar Vorden.
0: Ja,
1: dus
0: maar
1: het
0: is dus niet zo ver weg allemaal.
1: Nee, want... Nee. De mensen die moeten, omdat je allemaal met eigen auto's gaat. De ene die, we hebben geen Verstappen bij ons.
0: Nee.
1: Maar allemaal mensen die ook gewoon een beetje de
0: rustig aanrijden.
1: En de weg moeten zoeken zo af en toe. Dan komt dat helemaal goed.
0: Nou, helemaal leuk toch?
1: Ja.
0: En dan ook een lunch erbij of koffie met een of ander?
1: Bij elke tuin krijgen we een kopje koffie. Ja.
0: Of wat anders.
1: Of wat anders. Ja. En tussen de middag proberen we een lunchje te krijgen.
0: Ja.
1: Dus, nou,
0: maar ja, dat is voor eigen rekening, hè?
1: Nou, dat is...
0: Zit bij de prijs inbegrepen?
1: Hebben we allemaal bij de prijs inbegrepen. Okay. We maken dat van tevoren klaar.
0: Ja.
1: Want en dan kunnen degene die de chauffeurs, die mensen meeneemt, die krijgen dan ook allemaal...
0: Een vergoeding voor
1: een vergoeding.
0: Voor
1: dus dan hebben we geen verschil in bedragen.
0: Nou,
1: en dat is... dan kun je dus opzoeken... Als je daaraan mee wil doen op onze website.
0: Ja.
1: Ermelo-putten.nl. www.groei.nl.
0: Ja, en daar staat alles in. Ja.
1: Ja, en dat is op vrijdag 24 juli.
0: Ja.
1: Dus en daar kun je voor opgeven. Voor aanstaande woensdag zit die echt vol.
0: Zit die vol, ja. Maar voor de 24ste kan het wel. Juli, hè?
1: Juli, 24 juli. Ja.
0: En dan, van waar vertrekken ze het? Bij die kerk?
1: Bij de kerk aan de Struikakkers.
0: Ja. En dan wel aangeven of je mee wilt rijden of dat je zelf rijdt. Ja. En of dat je mensen mee wilt nemen.
1: Ja, precies.
0: Dat is ook belangrijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat staat ook allemaal op de website.
0: Dat staat er allemaal op, ja. Oké. Okay. Dus. Nou ja, dat wordt weer een leuk dagje uit.
1: Zeker.
0: Maar die grote reizen, dat wordt niet meer gedaan.
1: Nee, dat doen we niet meer.
0: Nee, doe je maar niet meer. Ja. Nee, dat was dat je een week weg was of zo.
1: Ja, dat is gewoon geweest.
0: Ja.
1: Maar de kosten van de bus en noem maar op. En
0: alle verzekeringen.
1: Het gedoe met Engeland ook, waar we veel heen gingen.
0: Ja.
1: Dus we hebben...
0: Besloten om dat niet meer te doen, maar dan precies. Af en toe een dagje uit.
1: Ja.
0: Ja. Oh, maar dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus...
0: Ja.
1: Nou, en vandaag kunnen we ook nog naar de Gelderse Tuinen met Passie.
0: En waar is dat dan?
1: Dat is in Nijkerk.
0: Oh, dat is vlakbij.
1: Of in Terschuur.
0: Ja.
1: En in Hoevelaken.
0: Oké, daar, ja.
1: En dus we hebben, je kunt dan in Barneveld niet te vergeten.
0: Oké.
1: Dus je kunt naar de tuinen van Barneveld, in de Beukenhof in Barneveld.
0: Ja.
1: En de Wilgenkamp in Nijkerk. En Klein Rasset in Hoevelaken. En dat zijn allemaal tuinen van de Nederlandse Tuinenstichting.
0: Oké. Okay.
1: En dat is... We gingen ook naar de Wilgenkamp in Nijkerk dan. En daar is ook een... daar kun je ook... Als je daar ook... Vandaag is het alleen nog. En dan kun je op www.geldersetuinen...
0: .nl.
1: Punt info.
0: Ja. En, maar wordt dat door jullie ook georganiseerd? Of moet je dat op eigen houtje doen?
1: Nee, dat zijn weer tuinvrienden van ons. Ja, waar we ook weer contacten mee hebben.
0: Ja. Maar dan moet je zelf eventjes kijken hoe en wat. Maar daar hoef je niet van tevoren voor aan te melden.
1: Nee, precies.
0: Daar kan iedereen zo naartoe. Nou, dat is leuk.
1: Ja. En we hebben zaterdag, aanstaande vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: Daar hebben we de drie seizoenen open tuinendagen weer in Ermelo.
0: Ja.
1: En
0: dan staan die tuinen weer open voor mensen die willen komen kijken.
1: Ja, dat is ook. Vrijdagavond van 7 tot 9.
0: Ja.
1: En zaterdag van 10 tot 6.
0: En hoeveel tuinen hebben zich aangemeld om te open te, of om
1: dat
0: open
1: zijn
0: te zijn?
1: Er, ik dacht 13.
0: 13, er zijn best wel veel.
1: Ja.
0: En daar kan je ook een route van krijgen, bestellen, doen, noem maar op.
1: Ja, precies. Dat kun je vinden op www.seizoenentuinenroute.com.
0: Oh ja, dat is heel makkelijk. En dan kan je dat uitprinten als je dat wilt.
1: Ja, precies. En daar staat ook de folder in. En er staan
0: alles in.
1: En dan staan ook de laatste veranderingen eventueel in.
0: Ja.
1: Dus dat is wel grappig.
0: Maar die zijn altijd gratis te bezoeken, hè?
1: Die zijn gratis te bezoeken. Overigens, die Gelderse Tuinenroute, die kost €4...
0: Oh, nou ja, goed, oké. Okay. Dat zal geen bezwaar zijn voor de meeste mensen.
1: Nee, precies.
0: Nee, daarom. Ja. Nee, is goed.
1: Ja, dus dat waren zo ongeveer de dagjes uit. Ik denk, dan heb ik die op een rustige manier verteld.
0: Ja, nee, maar je hebt gelijk.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, wij moeten dat ook heel rustig beleven.
1: Ja, precies. En er is ook nog een klussenlijst, dus daarom
0: dan moet je
1: er
0: ook nog even
1: tegenaan.
0: Kom op, stroop de mouwen maar op.
1: Nou, wat je kan doen in de volle grond, bijvoorbeeld in je tuintje.
0: Ja.
1: Als je een tuintje hebt met wat open grond, dan kun je eventueel eenjarige zaaien.
0: Nu nog?
1: Ja, dat kan nog. Want het is net begin juni.
0: Ja,
1: dus
0: dat is wel waar. Maar
1: de meeste mensen denken van...
0: Meestal ben je in maart en in april begin je al te kruinen wat dat betreft.
1: Ja, maar er zijn mensen die zeggen van, dan moet je alles voortrekken. En op het moment dat je die in de tuin zet, dan verpiet het weer.
0: Ja,
1: dus je kan het ook wat later in de volle grond zaaien.
0: Ja.
1: Dat is ook een...
0: Ook een idee,
1: Ook een idee. Dat zijn wel meer tuinmensen die dat op die manier aanpakken. Dus daarom laat ik dat ook maar eens een keertje zeggen.
0: Ja, maar dat is wel interessant, ja. Want dat voortrekken, dan doe je het in potjes en op de vensterbank. En je moet het toedekken. En dan is het heel gedoe. Ja.
1: Lekker gevreubel.
0: Ja, het is gevreubel. Ja, echt wel. Maar als je het meteen in de volle grond gaat doen, dat is natuurlijk ook interessant. Maar moet je daar dan nog speciaal aandacht aan besteden?
1: Ja.
0: Met water geven of mesten of wat dan ook?
1: Wat water geven is... sowieso wel belangrijk als het echt heel droog wordt.
0: Ja.
1: Vooral omdat je als je het op een rijtje zaait of zo, dan kun je het wel beter zien. Maar wat je wel hebt is natuurlijk dat er wat ook andere plantjes op kunnen komen. Hè?
0: Ja.
1: Dus er kan wel wat. Mensen noemen dat onkruid.
0: Ja, maar elke plant is ontstaan uit onkruid. Hè?
1: Ja, nee.
0: Dat is ook zo.
1: Ja, maar ik zeg altijd maar zo: onkruid, dat zijn planten die staan waar ze horen, maar waar de mensen niet wil hebben.
0: Ja, dat is ook een hele goeie. Ja. Maar dat kan ook best. Ja.
2: Nou, zo'n uitspraak bespaart me dat wel een hele hoop werk.
1: Ja.
0: Alexander is gek op onkruid.
1: Ja, precies. Ja, hey, maar wat je ook kan doen is wat plantjes al gestekken. Als je een geranium hebt gehad en er zitten mooie jonge scheutjes aan.
0: Ja.
1: Die kun je nu ook al stekken.
0: Nu of, al.
1: En je hebt hortensia's. En die moeten nu nog wel gaan bloeien. Maar als je weet welke van die mooie boerenhortensia's, welke er mooi zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wat de mooiste is. En er zitten nu van die mooie jonge scheuten aan. Dan kun je eraf nemen. En dan net onder een oog afsnijden. En die kun je niet te lang, een centimeter of...
0: En dan in een potje zetten.
1: En in een potje zetten, plastic zakje eroverheen.
0: En dan kan je die het volgend jaar dus in de grond zetten.
1: Ja, of een beetje stekgrond, een beetje scherp zand.
0: Ja.
1: Een bakje van de Chinees wil ook helpen.
0: Oh ja. Dekstertje
1: erop, dan heb je mooie luchtvochtigheid. Ja. Dus ja, en er zijn mensen die zijn alweer heel wat verder in de tuin. En die hebben de eenjarigen er al langer. Want er zijn ook eenjarigen die ook behoorlijk goed tegen de kou kunnen.
0: Ja.
1: Die al vroeg gezaaid zijn. En dan heb ik het over... Kosmos of de Laterus.
0: Ja, ja.
1: En die kun je ook nu al gaan toppen zelfs. Ook later al. Want dan krijg je dat je tanken, je planten wat compacter worden.
0: Ja, oh ja, dat is wel. Maar dan krijg je van die uitschieters erbij.
1: Ja, precies.
0: En dat is van die slierten.
1: Ja. En doordat je ze wat compacter maakt, krijg je ook meer bloemen.
0: Ja.
1: Als het ware.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja, en wat ook... dat kun je ook wat later ook met salvia's doen die in een als kuiplant of zo, of dahlia's, of die in de volle grond staan, kun je het ook doen.
0: Oh ja.
1: Dat is echt een goede methode.
0: Dat is wel heel erg leuk natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. Want dan heb je nog wat over van vorig jaar. Ja. En als je dan ziet dat het gaat, dat het aanslaat, dan is dat heel mooi.
1: Ja.
0: Toch? Ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: En je kunt ook nog wat doen met je bloemen die al uitgebloeid zijn.
0: Ja,
1: de kerstroos is uitgebloeid en de rhododendrons zijn
0: Die zijn bijna aan het eind van hun Latijn, noem ik
1: dat wel. Ja, precies. Dus je kunt in de schoenlappersplant. Dus als je dat denkt van ik wil dat eruit hebben, want dat zijn allemaal bloemen die een beetje gaan verrotten en verschimmelen.
0: Ja.
1: Dus, en je wil dat toch dan wat netjes hebben, dan kun je die er mooi uitknippen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat moet je dan ook zo zachtjes aan gaan doen.
1: Ja, precies.
0: Ja, je hebt werk zat, hè?
1: Zeker.
0: Ja, maar bezig zijn met bloemen en planten heeft alleen maar prettige kanten.
1: Ja.
0: Dat is een tekeltjeswijsheid.
1: Ja, precies. Ik had er net ook één, hoor niet? Ja. Maar was anders, geloof ik.
0: Die was anders, ja. Oké. Okay. Nee, maar dat is toch zo? Het is gewoon...
1: Ja.
0: Kijk, er is buiten van alles te beleven en te doen. Maar in je eigen omgeving is er ook zat te doen.
1: Ja.
0: En vooral als je... En daar heb je dan plezier van.
1: Ja.
0: Vind ik,
1: precies.
0: Hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Ja, het is ook nu binnenkort is het ook tijd om de druiven te snoeien. Want
0: dat mag toch niet?
1: Druiven die moet je na de langste dag. Dat is het al
0: ik
1: bijna.
0: Dacht,
1: die,
0: ja.
1: Dus
0: ik dacht
1: die,
0: dat
1: die
0: ze
1: scheuten,
0: dan... die moeten eruit.
1: Die moeten eruit.
0: Ja.
1: En die kun je beter ook wat innemen.
0: Ja.
1: Vaak op drie ogen of zo.
0: Ja,
1: al terugknippen. En dan krijgen de druiven die eraan zitten, die krijgen ook wat meer licht, zodat ze...
0: Groter kunnen groeien.
1: Ja,
0: als de vogels ze niet opvreten. Want de merels zijn er ook gek op.
1: Ja, maar als ze klein zijn toch nog niet?
0: Nee, dan niet. Nee, dat is waar.
1: Dus
0: Oh, nou, oké. Okay. Ik dacht altijd dat je ze voor januari moest.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Maar dat was vroeger wel zo. En anders bloeden ze dood.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is niet meer.
1: Nee.
0: Oké, okay. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Weer wat geleerd, Henk.
1: Ja, en... Wat ook nog leuk is, wat je ook nog heel goed kan doen, dat is het snoeien van de struiken die al uitgebloed zijn nu. Je hebt de forsythia en de ribes en zo.
0: Ja, ja.
1: En vaak zijn dat van die struiken die wat hoog worden.
0: Ja,
1: en
0: hoog
1: grof
0: en breed.
1: Als je nu de takken neemt, bijvoorbeeld in een forsythia, die het hoogste zijn vaak. Ja. En die zijn ook, er zit ook de dikste stok aan.
0: Takken aan.
1: En
0: ja.
1: Je ziet dat daar allemaal, dan worden ze ook, de vertakkingen ook worden wild. Maar ook de bloemetjes, de bloemtakjes worden wat korter en zo.
0: Ja, ja.
1: Dus als je zo'n dikke tak hebt, en die haal je helemaal bij de grond weg. Als je dat een beetje, het ligt eraan hoe dik die is, hoeveel stengels erop staan. Maar als er een stuk of drie van die dikke stengels in een grotere struik staan.
0: Mag je ze best weghalen.
1: Alle drie weghalen. Ja. En dan komen er gewoon allemaal
0: de jonge scheuten
1: weer voor terug. En, en als die jonge scheuten dan misgaan, dan kan je gewoon de beste, die laat je groeien dan.
0: Ja, ja.
1: Ja. En de takken die er dan nog overblijven, dat zijn die er dus nadat je die dikke eruit gesnoeid hebt, dan kan je ook ervoor kiezen om even te kijken van, nou, die zit er niet zo lekker uit. Die zit niet goed op zijn plek. En dan kun je dat helemaal goed doen.
0: Ja.
1: Dan kun je die ook op zijn plek zitten, een paar van die dunne takken eruit knippen.
0: Nee, maar je moet dikke takken eruit knippen.
1: Ja, maar eerst dikke takken. Ja, en dan zie je dat als je dan te veel dunne takken hebt, kun je er later ook nog een paar weghalen. Selecteren. Ja.
0: Ja, ja. Oh, zo. Ja. Ja. Want het moet niet overwoekerd worden, hè, door dikke takken. Want dan wordt die wild. En dan krijg je ook geen bloemen meer.
1: Nee, klopt. Nee. En dat is met die dunne ook zo. Ja. Als je die dan allemaal tegelijk gaan,
0: dan schiet het ook niet op.
1: Ja.
0: Nee. Nee,
1: ja, precies.
0: Nee, dat is helemaal leuk. Ik krijg net het bericht in mijn oor dat het nog een minuutje.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Anderhalf minuutje. Jij weet wat ik in die anderhalf minuut nog moet doen.
1: Ja, zeker. En je moet de haag kan je ook al gaan knippen zo langzamerhand.
0: Nu wel.
1: Vooral voor degene die echt liefhebber zijn.
0: Ja.
1: En die hebben wat van die haagjes die echt... ze hebben behoorlijk schot gemaakt van het jaar al. Ja. Ik heb zelf ook een soort ligusterhaagje. En als ik zie van wat een scheuter die al gemaakt heeft.
0: Toch, ja.
1: Maar die kan je wegknippen. Want, ja. Maar dat betekent wel op het moment dat je dat doet, dat je het van het jaar nog een keer moet doen.
0: Oh.
1: Dus
0: is dat dan wijs om dat te doen? Of
1: dat ligt er maar aan. Als jij een tuin hebt die wat dicht om het huis heen. En je wilt dat een beetje pietje precies hebben. Ja. Dat het mooi strak is.
0: Dan moet je dat wel doen.
1: Dan kun je dat beter nu doen.
0: Ja, ja.
1: En dan vertakt hij zich zeer. En dan wordt hij wat fijner ook van
0: structuur.
1: Opzet.
0: Ja,
1: En dan krijg je dus... Dan kun je er echt een mooi gladde haag van maken.
0: Oh, man. Ja, dus, het is allemaal wat. Hè?
1: Ja, daarom. Dus we kunnen er zo van alles van maken.
0: Ach, maar ja, joh. Hè? En wat ik al zei, bezig zijn met bloemen en planten. Heeft alleen maar prettige kanten.
1: Nou, dat vind ik hartstikke mooie uitspraak.
0: Ja, toch? Zullen we hem op een tegeltje laten zitten?
1: Ja, precies. Dat gaan we doen.
0: Oké, ik ga jou weer bedanken. En het was weer een woest genoegen, zoals we dat dan zeggen.
1: Oké.
0: Ja, en volgende keer maand dan zien we wel weer.
1: Ja, precies.
0: Ga je nog met vakantie of niet?
1: Nee, nog niet. We hebben nog niks gepland. Oh, maar dus het gaat wel gebeuren.
0: Maar dat hoor ik dan nog wel. Dank je wel weer voor deze keer. Fijn weekend en tot volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het is daar druk door de afgesloten A12. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je nu vertraging tussen Ens en Kampen-Noord. Het oponthoud is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: En dat waren de Tiroler, nou moet ik even spieken, blaasmuzikanten. The Life of a Gypsy is Mary. Nou, ik ga het niet helemaal vertalen. Welkom terug bij het tweede uur van de Stamtafel. En voor iedereen die met alle tips van Henk in het vorige uur nu naar buiten is gegaan om in de tuin aan de slag te gaan, die gaat wat missen. Iedereen die van koken houdt heeft nu zijn kans, want Trace ja, is er in de tweede uur met het recept van de dag.
1: Het recept van de dag en dat heeft Ingrid naar ons toegestuurd. En dat is een romige orzo met bospaddenstoelen en burrata. Het is vegetarisch voor 4 personen. En u heeft nodig 300 gram orzo, 2 uien, 2 teentjes knoflook, 500 gram mix van diverse paddenstoelen, een glas witte wijn, 300 milliliter groentebouillon of van gerookte paddenstoelen. En dat bouillon is dan, zal ik u straks vertellen, dat u dus water op de paddenstoelen moet gooien. Gieten, laat ik het zo zeggen, niet gooien. En 2 eetlepels crème fraîche, 3 stengels bosui, een handje verse basilicum, vers geraspte parmezaanse kaas, 100 gram zonnebloempitten, 2 bollen burrata, 60 gram rucola, olijfolie en zout en peper. En voor de tapenade, want die moet u ook nog maken, heeft u nodig 1/2 ui, 1 teen knoflook, 4 zongedroogde tomaten, 2 verse tomaten, 50 gram olijven zonder pit, een handje verse basilicum, 2 eetlepels balsamico-azijn en ook weer olijfolie, zout en peper. Nou, dan gaan we het bereiden. U moet wat kokend water op de gedroogde paddenstoelen gieten, niet gooien. En dat zei ik net. En zet dat even apart. Maar u kunt ook gewoon dat overslaan en een bouillonblokje met 1/2 liter water gebruiken. Snipper ondertussen de ui en de knoflook en fruit beide aan in de pan met een flinke scheut olijfolie. Maak ondertussen de paddenstoelen schoon en snijd ze in kleine stukjes. Bak het samen met de ui en de knoflook in de pan. Voeg de orzo toe en blus het geel af met witte wijn. Voeg dan de bouillon toe en laat de orzo langzaam garen. De tapenade. Snipper een ui en 1 teen knoflook en bak dit aan in een pan met wat olijfolie. Zodra je deze glazig hebt gebakken, kun je het vuur uitzetten. Haal de zaadlijsten uit de tomaat. Voeg deze toe aan de orzo. Snijd de rest van de tomaat in kleine stukjes. Snijd de olijven en zongedroogde tomaten fijn en voeg toe aan de uien en knoflook. Snijd de basilicum grof en voeg dit ook toe. Breng op smaak met zout, peper en balsamico-azijn. Snijd de bosui en voeg toe aan de orzo. Snijd de basilicum grof en als de orzo bijna gaar is, voeg je de crème fraîche, de bosui en basilicum toe. Breng de orzo op smaak met geraspte parmezaan. Rooster de zonnebloempitten in een droge koekenpan en strooi ze over het gerecht heen. Doe een flinke schep orzo op een bord en maak als het ware in het midden een kommetje. Leg daarin wat rucola en daarbovenop de burrata. En maak af met de tapenade. Eet smakelijk. U kunt dit recept aanvragen voor 12 uur via WhatsApp 06-8309-8309 of je stuurt een e-mailtje naar studio@veluwefm.nl en Alexander zorgt er dan voor dat u het recept toegestuurd krijgt.
0: Maar dan moet u echt wel voor 12 uur aanvragen, want anders zijn we weg na 12 uur.
1: Ja, en het is een behoorlijk groot recept, dus als u het wilt hebben, gewoon even appen of
0: mailen.
1: Bellen, of
0: en dan zit u het hele weekend goed.
1: Ja, daarom. Ja. Oké, dan heeft u wat te doen in ieder geval.

0: En zo kabbelden de Stars Unlimited Singers het tweede uur in na de voorlezing van het recept, wat je dus kunt bestellen voor 12 uur, met hun Three Times a Lady. Therese, wat gaan we vandaag nog meer doen?
1: Ja, ik heb nog wat over de Aaltjesdagen. Want het is natuurlijk, de binnenstad in Harderwijk is helemaal veranderd in een groot gezellig festivalterrein. Van jong tot oud is er van alles te beleven in de binnenstad. Ook vieren we dat we een nieuwe website hebben met alle informatie duidelijk en helder bij elkaar. Aaltjesdagen is het grootste gratis evenement in Harderwijk. Een heel weekend lang een mix van cultuur, historie, muziek, lekker eten en ontspanning. Aaltjesdagen trekt ongeveer 50.000 bezoekers elk jaar. Dit jaar hebben we veel vertrouwde onderdelen terug. Het ADF Muziekfestival op het Dolfinarium-eiland. De braderie op de boulevard en het Onderstroomfestival op de Weide Wellen. Ook keert de beroemde salsa-avond terug en liggen alle havens vol met historische schepen. De traditionele bokkingrace met oude bottels vindt ook weer plaats. En er liggen tientallen bottels in de haven om te bezoeken. Molen de Hoop en de Vispoort zijn open voor bezoekers. De sloeproeiwedstrijd keert terug en is ook aandacht voor voetbal met live goals, een voetbalevenement. Op het Kerkplein is de traditionele boeldag met snuisterijen en veilingen. Het Bottelmuseum is te bezoeken en overal in de stad is er vis te koop. Wegens succes van vorig jaar keert ook de grootste openlucht pubquiz van Gelderland weer terug op de zaterdagmiddag. Uniek dit jaar bij de historische schepen is er aandacht naar de oude Samova-fabriek. Vroeger werd er in Harderwijk diverse dieselmotoren gebouwd. Een bijna vergeten stuk erfgoed. Dit jaar zijn er draaiende motoren en exposities over die fabriek te zien bij Aaltjesdagen. De organisatie van de Aaltjesdagen nodigt iedereen uit heel Nederland uit om naar Harderwijk te komen. Het tweede weekend van juni. Voorzitter Melvin Zuidema van Stichting Aaltjesdagen zegt: ook dit jaar hebben we met een grote groep vrijwilligers weer een fantastisch programma in elkaar gezet. Niemand hoeft zich te vervelen. Afhankelijk van leeftijd en interesse is er aan iedereen gedacht. Ik nodig iedereen uit om te genieten van de pracht en het praal en de historie die Harderwijk te bieden heeft. Hopelijk, zegt hij, tot op Aaltjesdagen. Op de vernieuwde website www.aaltjesdagen.nl lees je precies wat er allemaal te beleven is. En ook vind je daar meer informatie over hoe je met de fiets, auto of openbaar vervoer het beste naar de stad kan komen.
0: Ja, nog even voor alle duidelijkheid. Gisteren zijn de Aaltjesdagen begonnen. Ja. Vandaag zijn ze nog steeds en morgen ook nog.
1: Ja.
0: Dus
1: drie
0: volop
1: dagen.
0: Kans om van alles te beleven.
1: Ja, vandaag zeker en morgen ook nog. Ja.

0: daar gaat Melody met de Edwin Hawkins Singers. Met Lay Down Candles in the Rain heet het voluit.
1: Nou, dat kan natuurlijk ook. En ik ga wat vertellen over de brokantenroute die vandaag plaatsvindt in Putten. De brokantenroute loopt langs een aantal winkeltjes waar je antiek, brokanten, retro, boerennostalgie, verzamelitems en vintage kan kopen. Meubeltjes en verlichting kan kopen, zo moet ik het zeggen. Kortom, voor ieder wat wils. De landelijke route loopt langs en door het mooie dorp en buitengebied van Putten. Het is goed te bereiden met de auto of de fiets. Aangesloten brokantenwinkeltjes zijn Curioze Bato's Erf, Bato'sweg 15 in Putten. De Buitenkamer, Roosendaalseweg 67. Het is allemaal in Putten, hè? Creamine, de Stoere Snuffelschuur, Halvinkhuizerweg 85.
0: 84.
1: Sorry. 84, zei ik niet?
0: Nee, zei 85. Je stuurt ze te ver door.
1: Ik fiets je terug. De 84 moet je hebben. De Paardenstal, Koldhoornseweg 16. Het Overschotje, Roosendaalseweg 65. Eefs Toko, Oudenijkerkerweg 21. Elke tweede zaterdag van de maand tussen 10 en 4 uur. En dat is vandaag, dus 13 juni. De route is op elke locatie te starten. U mag gewoon zelf kiezen waar u begint. Helemaal geen probleem. Wij maken het niet moeilijk en u maakt het zelf ook niet moeilijk.
2: Koffie zwaar. Een sigaret. Ik blijf liggen op mijn bed. De dag die interesseert me geen zier.

0: En country op zijn Hollands is dit. In het country hit medley van Saskia en Serge.
1: Nou, ze deden het leuk, toch?
0: Ze deden het hartstikke leuk. Ja, heel zat, gezellig en nog herkenbaar ook.
1: Ja, en jij zat helemaal mee te zingen. En je zat nog mee te...
0: Dat hoef je niet te verraden, Trace.
1: Te rijmen en te dichten zat je ook nog erbij. Maar dat maakt niet uit, want vandaag neemt Nova je mee op reis. En het gaat over Nova en de archeoloog. En hij neemt je mee op reis, heel ver terug in de tijd, wel 4000 jaar geleden. In Museum het Pakhuis draait alles om de prehistorie, toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. Ontdek hoe de bewoners van de Veluwe bijlen en sieraden maakten van metaal. Puzzel met echte klokbekerscherven en los archeologische raadsels op. Voel hoe de kleding toen aanvoelde en leer wat mensen aten en deden. Wil jij alles weten over de grafheuvels en de bijzondere vondsten die archeologen hier hebben gedaan? Ga met Nova op Experience en ontdek hoe het leven eruit zag in de bronstijd. Deze ontdekkingstocht kun je maken vandaag van 11 tot 4 uur, maar vol 27 juni kan dat ook nog een keer. De prijzen zijn toegangsprijzen voor het museum. Deze activiteit zit inbegrepen bij de museum entree en dat is €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Het museum het Pakhuis vind je aan het Molenaarsplein 24 in Ermelo.

0: dit is de bekend klinkende Dolanus melodie. Ik wist niet dat het zo heette, maar het werd uitgevoerd door de Henry Solomon Orchestra.
1: Dus nou heb je weer wat geleerd.
0: Ja, ja. Volgens mij is dit ook echt muziek waar planten het goed op doen.
1: Ja, zeker, want er is een bijzondere plantenexcursie van op landgoed Staverden. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren vandaag, de 13e en 27 juni en 4 juli aanstaande, een unieke plantenexcursie naar het verbrande bos van landgoed Staverden en de leemputten van de gemeente Ermelo. Normaal gesproken mag niemand deze kwetsbare terreinen betreden. Er bevinden zich zeldzame plantenvegetaties met soorten als honden en kleine zonnedauw, welriekende nachtorgis, kale jonker en beenbreek. Ook is er kans om zeldzame vlinder- en libellensoorten te zien. Wandelen gaat in een rustig tempo en er is af en toe tijd voor het maken van foto's. De wordt gestart 's middags om 2 uur en de wandeling duurt ongeveer 3 uur. Deelname kost €6 per persoon, donateurs €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Een tip van de boswachter, het is een nat gebied, draag daarom laarzen. We maken een rustige maar lange wandeling en neem wat te drinken mee voor onderweg. Deze excursie is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. U moet vooraf online reserveren. Meer informatie en online reserveren op www.glk.nl/excursies.
0: Het kan dus zijn dat het voor vanmiddag vol is.
1: Ja, We hebben dat niet meer kunnen zien. Nee,
0: maar
1: goed. Voor over 2 weken.
0: Geef dan gelijk op voor over 2 weken of over 3 weken. Nog een keer. Want het is een uiterst interessante wandeling.
1: Ja, zeker. En vergeet niet laarzen aan te doen.

0: een van de mooiste songs, vind ik natuurlijk, die ABBA ooit heeft uitgebracht. En dat is uitermate geschikt voor een suffe, druiligere zondagmiddag, waar je niet weet wat je moet doen, the day before you came.
1: En toen die kwam, nou.
0: Toen klaarde alles op.
1: Toen werd het toch nog leuk. Oké. Theater Strout geeft vanavond een previewavond. We sluiten het theaterseizoen traditiegetrouw weer af met de previewavond. Op deze avond geven we een vooruitblik op het theaterseizoen 2026-2027, waarvoor nu al de eerste artiesten zijn geboekt. Sommige artiesten zullen persoonlijk met een kort optreden een tipje van de sluier oplichten. Anderen konden hun voorstelling aan via een filmpje. Tussen de bedrijven door maakt onze programmeur het complete programma bekend. Zo krijgt het publiek van de previewavond als eerste te horen welke grote namen en nog niet ontdekte pareltjes onze programmeur heeft weten te boeken. En dat niet alleen. Bezoekers van de previewavond kunnen al direct na afloop van deze sneak preview tickets kopen voor alle voorstellingen. Deze previewavond is vanavond om 20:15 in Theater Strout aan de Brinkweg, Brinkstraat 91 in Putten. De kaartjes kosten €18,50, inclusief €1 reserveringskosten per persoon.

0: En als Billy Ocean gelijk heeft, dan is er voor scheidingsadvocaten niets meer te doen.
1: Nee.
0: Ik ben zo één geweest. Gelukkig heb ik die tijd nog vol kunnen maken, want hij zong Love is Forever.
1: Nou, dat is toch eigenlijk ook.
0: Maar er zijn zat mensen die zeggen, het gaat even niet op bij ons.
1: Nee, en na 7 jaar is het heel kritisch altijd.
0: Klopt, heb ik heel vaak inderdaad langs zien komen.
1: Ja,
0: Hoe lang zijn jullie getrouwd? 7 jaar.
1: Zeven jaar.
0: Dan wist ik het al.
1: Zie je, nou, dat wordt niks. Nee, oké. Okay. Maar ga dan maar salsa dansen vanavond.
0: Lijkt me een goed plan.
1: Ja, toch? Want de dansscholen uit Harderwijk en de omgeving hebben een gezellig programma voorbereid. Doe mee met de salsa workshop en dans op de daarvoor speciaal aangelegde dansvloer door Gerard van Dijk. Gerard van Dijk heeft die vloer dus aangelegd, denk ik. Ja, toch?
0: Het staat er, ja.
1: Ja. Inwoners, ondernemers, toeristen, dansers, nieuwsgierigen, jong en oud, kom en ervaar zelf de gezellige sfeer van het Aaltjes Salsafeest in het Hortuspark. Het programma ziet eruit als volgt. Om 7 uur een salsa workshop onder leiding van Bali en Patricia, die zijn van dansschool Burnet. Vanaf 8 uur optreden van Banda La Clave, om en om afgewisseld met DJ Brian S. tot 11:30 vanavond. Diverse foodtrucks met gerechten, snacks en dranken zijn aanwezig. En het salsafeest is al jaren een begrip tijdens de Aaltjesdagen in Harderwijk. Tegelijkertijd is er een kinderspeelparadijs in het Hortuspark. Vermaak vooral voor jong. Dan moet je in het Hortuspark zijn. Tussen 11 en 5 uur verandert het historische park in een fantastisch kinderspeelparadijs. Wil je je kinderen een onvergetelijke dag bezorgen, dan moet je hier zijn. Als ouder hoef je natuurlijk ook niet te vervelen. Ook voor ouders is er een hapje en een drankje en er zijn genoeg zitgelegenheden om de kinderen in de gaten te houden. Het Hortuspark is aan het Hortuspark 1 in Harderwijk. Het kinderspeelparadijs is daar vandaag dus van 1 tot 5 uur.

0: het heel teer en zoet gezongen Love Me Tender van Linda. Ronstedt was dit.
1: Ja, maar jij wilde hem van Elvis.
0: Die kunnen we ook doen en die zou ik eigenlijk de voorkeur hebben gegeven. Want die klinkt veel leuker, veel opwindender.
1: Opwindender, oké. Nou ja, het is ook meer... Nou ja, laat maar zitten.
0: Doen we de volgende keer.
1: En we gaan nu even luisteren. Niet luisteren, maar ik ga u vertellen dat er weer een Oldenaller kamermuziekconcert plaatsvindt. En dat vindt plaats zondag 14 juni, dat is morgen dus, om 3:00. Een tuinconcert met Camerata RCO. Als het weer het toelaat, zal Camerata RCO, het kamermuziekensemble van het Koninklijk Concertgebouworkest, een concert in de tuin geven. Ze speelden al veel vaker bij ons en het is altijd een grote eer als ze tijd vrij kunnen maken om bij ons op Oldenaller een concert te geven. Het programma staat nog niet vast, maar u kunt ervan op aan dat het weer genieten zal zijn. Bij slecht weer zal het concert in de muziekzaal plaatsvinden. De toegangsprijs bedraagt €30 per persoon. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein aan de rechterkant van de oprijlaan tegenover het kasteel. Negeer daartoe het inrijverbod aan de ingang van de Oldenaller Allee. Als u slecht ter been bent, kunt u de auto oprijden tot aan het kasteel en daar parkeren. Vanwege het beperkt aantal stoelen wordt u verzocht uw reservering zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan Marieke van Danzig, vandanzig@gmail.com. Het volgende...

0: Well, maybe we can try again. Maybe niet, maybe wel. Champagne was dit.
1: Ja, en wij gaan nu luisteren naar Muzinder. Nee, morgen gaan we daar naartoe luisteren. Klassieke muziek op een verrassende manier in een sfeervolle kapel in Harderwijk. Toegankelijk, intiem en met tapas na afloop. Een ontspannen middag genieten van mooie muziek. Geniet van klassieke muziek in een sfeervolle kapel. Op zondag 14 juni, dat is dus morgen, is er een ontspannen concert met muziek uit Spanje en Latijns-Amerika. De muziek is toegankelijk voor iedereen, ook als je niet zo bekend bent met klassiek. Tonadillas en Tapas is een sfeervol en ongedwongen concertprogramma waarin Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek samenkomt met een culinaire beleving. Het ensemble bestaat uit piano, fluit, cello en gitaar en neemt je mee langs warme klanken en ritmes uit Spanje en Latijns-Amerika. Op het programma staan werken van onder andere de Fala, Granados en Sefardische melodieën, gevolgd na de pauze door muziek van Piazzolla en Villa Lobos. Met tapas en bijpassende drankjes wordt dit concert meer dan luisteren alleen. Een ontspannen middag waarin muziek, smaak en gezelligheid elkaar versterken. Na het concert is er tijd om na te genieten met tapas van Chubby's Harderwijk. Een fijne middag met goede muziek, lekker eten en prettig gezelschap. De deuren zijn open vanaf 14:45 en het concert begint om 14:45. Het concert vindt plaats in de Catharina-kapel aan Klooster 1 in Harderwijk. Deze activiteit is morgen vanaf 14:45. Tickets kosten €21,75.
0: We gaan alweer naar het laatste nummer van deze stamtafel. En dat is niet zo'n hoopvol nummer, maar we trekken er toch niks van aan. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers.
1: Oké.

0: Oh jee, Trace. Het einde van de stamtafel luidt dit alweer in.
1: Ik hoop dat iedereen het leuk gevonden heeft. Ik bedank iedereen die in het programma heeft meegewerkt.
0: Nou, bijna iedereen vond het leuk, want ik vond het leuk. En jij ook volgens mij.
1: Ik vond het ook leuk.
0: En dan zijn we er toch al bijna.
1: Ik vind het ook leuk dat jij weer meegedaan hebt en lekker gebabbeld hebt en zo. Dus daarvoor word je ook bedankt. En voor de techniek word je bedankt. En voor de koffie en, en het water.
0: En dan bedank ik jou voor de presentatie en de muziekkeuze. En wat nog meer.
1: Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval Henk ook. En Ingrid voor de nieuwsgaring. En u thuis natuurlijk voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je zo'n 10 minuten in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje.
1: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Het nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld, liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier oponthoud op de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Het is daar druk doordat de A12 dicht is vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Weet hij waar het is? Een grote zak en geld, dat giet toch altijd mis. Maar als het giet om geld, dan mensen supersnel. Maar als er op is, ja,

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

Denk al, ik ben niet bang. Terugkom, helaas, je bent niet bang. Balken met een touw, maar als ik jullie zie met SUV's, met tasjes en een huis in Nice, gaatjes, schoenen en een kashmir vlies, dan vind ik één ding heel erg eng en vies.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Beduurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Beduurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, de kop van 8 kilometer file vanaf knooppunt Hoevelaak, een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn over 6 kilometer tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de Voorthuizenstraat in Putten is donderdagavond een automobiliste gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond 9:30. De bestuurster verloor in een bocht de controle over haar auto, waarna het voertuig tegen een boom botste en begon te tollen. Een tegemoetkomende bestelbus wist een aanrijding te voorkomen. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De gemeenten Ermelo en Harderwijk nemen deel aan de landelijke pilot Uniek Sporten Centraal Loket. Met het initiatief willen beide gemeenten sporten voor inwoners met een beperking toegankelijker maken. Via het loket kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende sport en de benodigde sporthulpmiddelen. De gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt en verwijzen inwoners vervolgens door voor verdere begeleiding. De pilot loopt tot en met 2028. Het moet zorgen voor een eenvoudiger en meer uniforme aanpak. En tot slot, Rotary Ermelo Putten organiseert morgen de derde editie van de Rotary Fietstocht. De route van zo'n 45 kilometer voert deelnemers langs diverse locaties in de regio en staat in het teken van twee goede doelen. De opbrengst van de fietstocht gaat naar Stichting Het Vergeten Kind met projecten voor kinderen in Ermelo en Putten en naar Stichting MAGO, een school voor kansarme jongeren in Kenia. De start is tussen 9:30 en 11:00 op het Fontanusplein in Putten. Inschrijven kan online of op de dag zelf bij de startlocatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikanen en country. Vandaag gaan we lekker buiten spelen, vooral de Little Country Boys, zegt Luc Kamps. Laten we Dirt Roady Kids zijn, zodat je weet dat ze buiten hebben gespeeld, meent Justin Moore. Dus let your boys be country, deelt Jason Eldon mee.

let your boys be country. Laten we naar de playground gaan, stelt Madeline Edwards voor. Ride your bike en kom naar de speeltuin, roept Blue Radio op.

Ja, het is weer tijd voor Groetjes van Holland, waar een Nederlandse artiest of band centraal staat. En deze maand is dat Erik de Vries. Hit the ground running zo snel als je kan naar het speeltuin. Wie er als eerste is, mag kiezen, zegt Erik de Vries. Hopelijk is ook de grond van de speeltuin een soft ground, zodat we ook meerdere spelletjes kunnen doen, hoopt Erik.

Sarah Evans is als eerste en zij gaat op The Rocking Horse. Matt Anderson is lekker bezig en hij let het slide van de glijbaan. John Anderson is swinging op de schommelstoel.

Jack Brown Band gaat Out of the Middle. Lekker de natuur in. Hank Williams Jr. gaat mee voor Hide and Seek. Maar Ben Platt en Brandy Clark maken een mooie treehouse.

Tim McGraw wil lekker spelen where the green grass grows. Dat doet Adam Dalek ook voor Playing Catch.

0: Helaas zijn we beland bij de laatste plaats voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwe FM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentje Zwedema. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je meenemen naar rattenplan@gmail.com. En voordat we eruit gaan, zegt Walker Hayes, is meer van een ander soort ballplayer, zoals honkbal. Het was een heerlijke dag, genoten van het buitenspelen en ik zeg till next time. Being my son
1: is probably pretty hard. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers in Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en wijde omgeving. Je staat weer op het begin van een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander en dat allemaal op Veluwe FM, de radiozender voor de Noordwest Veluwe. In dit eerste uur is de aftrap voor Ty Mahell, de blues troubadour die al meer dan 50 jaar op de bluesweg cruist. Op zijn vierde studioalbum uit 1971, Happy Just To Be Like I Am, laat hij ook Caribische invloeden toe. En zo zoekt hij vaak verbinding met andere muziekgenres. Van dat album van Ty Mahell, het titelnummer nu, Happy Just To Be Like I Am.

40 Days and 40 Nights door Alice Hooks, die oorspronkelijk uit Alabama komt. Hij stamt uit een groot gezin, want hij was het 13e kind in een streng gelovig gezin met 16 kinderen. Toen hij op zijn 14e jaar wereldlijke muziek hoorde, brak hij uit en trok de wijde wereld in. Zo'n 10 jaar later streek hij neer in New York en daar startte hij zijn muzikale carrière. Met tot nu toe zo'n 8 albums op zijn naam. Alice Hooks. Thomas Polsley LaBeouf, die zich Sleepy LaBeouf ging noemen, komt uit Arkansas en ook al uit zo'n groot gezin, want hij was de jongste van 10 kinderen. Op zijn 18e trok hij naar Houston in Texas en zong daar gospel songs. In de 50er jaren pakte hij de opkomst van de rockabilly op om later toch wat bredere muziekstijlen te gaan spelen. Uit 1987 nu, Sleepy LaBeouf in Boogie Woogie Countryman.

0: Op zijn cd Fattening Frogs for Snacks legt John Sinclair song voor song uit wat de Delta Sound is. In We Just Changed the Beat komt langs wat de verandering van de beat voor grote gevolgen heeft gehad. John Sinclair. En nu zware kost van Mitch Ryder. Hij is inmiddels 79 en heeft zijn hele leven zich bewogen op het terrein van de rock en de blues met vaak zwaar gitaarwerk. Hij is beïnvloed door Bob Seger, John Mellencamp en Bruce Springsteen. Uit 1988 nu van het album Red, Blood and White Mink, Mitch Ryder, I Feel Good.
1: I feel-

En toen kreeg ik een voor mij verrassende cd in handen, See Me Through uit 1999 van Lee Blond. Op twee nummers is Chris Farlow te gast en dat is een Engelse grootheid in de blues, rock en soul. En dan is Lee Blond niemand minder dan Bert de Ruiter uit Hardingsveld. De cd is on-Nederlands goed met onder andere dit Too Many People. Tab Benoit leerde het vak in de club Blues Box in Baton Rouge, waar Rafael Neal, Tabby Thomas en Henry Gray als voornaamste bluesmannen optraden. Eenmaal met zijn eigen band maakte hij snel naam met een hoop albums. Nu krijg je te horen Tab Benoit met als gast Kenny Neal op gitaar in het bekende I Put a Spell on You van Screamin' Jay Hawkins. En het nummer is ook wel bekend van The Animals. Tab Benoit.

Willy en de Hand Jive in een uitvoering van Shuggie Otis, zoon van Johnny Otis. Shuggie is vanuit de blues van zijn vader, met wie hij al vanaf zijn 11e optrad, een meer experimentele route ingeslagen. En voorbeelden waren toen voor hem Jimi Hendrix en Sly Stone. Maar gelukkig heeft hij ook songs van zijn vader opgenomen, zoals dit Willy en de Hand Jive. Steve Riley en zijn Mamou Playboys zijn in 1988 begonnen met Cajun muziek in Zuid-Louisiana. En daar wordt ook nog Frans gesproken. Meerdere songs van Steve Riley zijn dan ook in het Frans. En herkenbaar aan de accordeon. Steve Riley en de Mamou Playboys in Les Vigilants.

Lonely Avenue, een song geschreven door Doc Pomus in een uitvoering door de Engelse The Blues Band. De band is in 1979 opgericht door de ex-Manfred Mann-leden Paul Jones en Tom McGuinness en heeft sindsdien op een onderbreking van 3 jaar na in de 80e jaren onophoudelijk gespeeld tot de opheffing van de band in 2022. Het heeft de wereld alles bij elkaar 23 albums gebracht en de band heeft de eer van de Engelse blues hoog gehouden. In Austin in Texas was de East Side van de stad de place waar het allemaal gebeurde. Daar waren de clubs, daar kwamen de rondreizende bands en de solo bluesmannen, mannen en vrouwen en daar werd jong talent aangestoken. Dat jonge talent heette onder andere de Texas East Side Kings. Van de band verscheen in 2001 een titeloze cd met Tell Me.

Hanging On By A Thread van de gelijknamige cd uit 1992 van de Texas Tornadoes. En dat is een Tex-Mex band wat staat voor muziek die Texas blues mengt met Mexicaanse invloeden. Doug Sam en Augie Meyer stonden aan de basis van de band in 1989, maar zij zijn er niet meer bij, maar de band is er nog steeds. Texas Tornadoes. Curtis Mayfield was een invloedrijke singer, songwriter, gitarist en producer, vooral in de gospel waar hij ooit begon, de soul en politiek bewuste Afro-Amerikaanse muziek. Hij maakte deel uit van de groep The Impressions tijdens de burgerrechtenbeweging in de 50e en 60e jaren en vanaf 1970 ging hij solo. Nu van deze Curtis Mayfield uit een optreden voor de BBC in 1990, Homeless.

Met Curtis Mayfield kom ik alweer tot de laatste bijdrage aan dit eerste uur blues. Het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In klinkt lekker ruig. De drive-by truckers uit Athens in Georgia toeren sinds de start in 1996 volop door Amerika en hebben daardoor een trouwe schare fans gekregen. In 2002 bracht de band een dubbel cd uit met een southern rock opera. Ambitieus, maar vooral stevig. Women Without Whiskey. De drive-by truckers. Tot na het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In. Met mij nog steeds, ik ben Alexander en alles op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest Veluwe. En dit tweede uur begin ik met een cover van een song van Muddy Waters door een gelegenheidsband met Billy Boy Arnold, John Primer, Billy Branch en Lurie Bell als zangers. The Blues had a baby and they named it Rock and Roll. Een heerlijk nummer voor iedereen die beweert dat alle moderne muziek, te beginnen met de rock and roll, uit de blues voortkomt.

0: Angel Child.
1: Omar Ken Dykes is bekender van het rauwe Texas blueswerk. En hier hoorde je hem in een akoestische uitvoering van Angel Child. En dan klinkt zijn stem wel hetzelfde, maar de song is toch heel anders. Directer, op de een of andere manier. Uit Colorado komt de band van Todd Moore, Big Head Todd en de Monsters. Opgericht in 1986 toert de band onophoudelijk en rijdt daartoe door heel Amerika in een eigen busje. Met enige regelmaat komt de band met albums, tot nu toe 20 in totaal. En van het album Stratagem, Straight Gem, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit 1994, Big Head Todd en de Monsters, Angel Leads Me On.

En dat was Dimples, de beroemde song van John Lee Hooker, in een volledig instrumentale uitvoering van Tysco Del Rey, gitarist uit de Bay Area rond San Francisco. Later verhuisde hij naar Austin in Texas. Hij bracht het in de 90 jaren tot 2 cd's en op zijn eerste, waar dit nummer van komt, The Many Moods of Tysco Del Rey, spelen enkele grote mannen mee zoals Charlie Musselwhite en Jimmy Vaughn. Ook uit de 90e jaren, maar met meer albums op zijn naam, Ace Moreland uit Miami. Maar in zijn volwassen leven heeft hij onder andere gewoond en gewerkt in Tulsa, Macon en Jacksonville. Hij was een gitarist en mondharmonicablazer en songwriter. En je hoort hem in I Don't Wanna Have The Blues. Hoe kan je het zo zingen? Ace Moreland.

King of the New York Streets van een oudere cd uit 1989 van Dion, voluit Dion DiMucci. Hij is nu 84 en heeft onlangs nog een nieuwe cd uitgebracht. Hij had al albums als leadzanger van de Belmonts in 1960 en de jaren daarna. Still going strong dus, deze Dion. Big Twist and the Mellow Fellows was jarenlang een gevestigde bluesband, totdat Lawrence Nolan, alias Big Twist, in 1990 overleed. De band ging zonder hem nog even door met nieuwe zanger Martin Albritton en bracht meteen de cd Street Party uit. Niet veel later doopte de band zich tot de Chicago Rhythm and Blues Kings en bleef een populaire band in Illinois, de staat waar Chicago in ligt. Van het album Street Party nu Driving Wheel, de Mellow Fellows.

baby, I wanna tell you all about my baby.

En dat was Dr. Jekyll van Bo Diddley, wiens oorspronkelijke naam was Alice McDaniel. Hij stond op het kruispunt van de blues naar de rock'n'roll en hij verwerkte Afrikaanse ritmes en een kenmerkende beat in zijn muziek, waardoor je hem bijna altijd herkent. Hij heeft grote invloed gehad op Buddy Holly, Elvis Presley, zelfs op de Beatles en de Rolling Stones. Joe Guitar Hughes uit Texas was vooral geïnspireerd door Clarence Gatemouth Brown en Johnny Guitar Watson. Hij heeft met Johnny Copeland, Bobby Bland en Little Richard gespeeld en bracht zelf in totaal 7 albums uit. Van hem nu Mother-in-Law Blues, Joe Guitar Hughes.

Cold Cold Feeling van bluesgitarist Jimmy Johnson, broer van soulgitarist en zanger Syl Johnson. Jimmy is van heel lang geleden, hij is geboren in 1928 en hij overleed nog niet eens zo lang geleden in 2022, 93 jaar oud. Jimmy Johnson heeft met alle grote namen in de blues vanaf de 50e jaren wel gespeeld. Zelf debuteerde hij pas in 1978 met zijn eerste album en toen was hij 50 jaar oud. En dan volgden er nog vele. Bex Marshall is een Engelse blueszangeres en songwriter uit Londen. Ze zegt beïnvloed te zijn door Bonnie Raitt, Janis Joplin en Tina Turner. Ze produceert niet veel. Haar eerste cd is uit 2008 en onlangs kwam haar derde uit. Maar voor mij krijg je van haar tweede cd uit 2012 The House of Mercy, Tough Times. Bex Marshall.

Coconut Milk van toetsenist Ron Levy met zijn Wild Kingdom. Hij speelt piano en later ook Hammond-orgel en is daarom veel gevraagd bij anderen, juist om dat Hammond-orgelspel. Hij heeft ook zijn eigen band Wild Kingdom en dan is hij ook nog huisproducer van Bullseye Records. Een belangrijk man dus in de blues. Dit Coconut Milk is uit zijn begintijd met Ron Levy nog vooral op piano. Big George Jackson is een blueszanger en mondharmonica-blazer uit Minneapolis. Hij was een vette bluesharpblazer die samen met zijn gitaristen in zijn band zorgde voor een greasy, swinging en raunchy sound, oftewel een vette, swingende en ranzige sound. Hoor hem in I Found True Love.

en dit I Found True Love luidt het slotlied in van dit tweede uur Let the Blues Get In. En dat slot is voor Daryl Newlish, die zijn loopbaan begon in de blues als zanger en mondharmonica blazer bij Anson Funderburk. Later speelde hij bij Mark Morgan en The Crawl en Ronnie Earl en zijn broadcasters. In 1990 begon Daryl Newlish zijn solo-carrière met in 1998 de cd The Whole Throughs. En daarvan tot besluit Leaving on the Morning Train. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer in Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele goede avond. Van harte welkom bij Studio G. Vandaag begonnen we met de muziek van de Electric Light Orchestra uit 1981. Toen brachten ze het album Time uit en daarvan draaiden we de prologue en het overbekende Twilight. Dan de tweede plaat, dat is natuurlijk de terugloop op de cover die we eind van vorige week gedraaid hebben. Toen hadden we The Ordinary World in de uitvoering van Gregorian. Het origineel is uiteraard van Duran Duran, stamt uit 1993 van het gelijknamige album Duran Duran. En dan klinkt The Ordinary World een tikje anders.

Aan het einde van de tweede uur uiteraard weer een nieuwe cover. En de vraag is dan, van hoeveel kun je daarmee doorgaan? Ik heb het dus bekeken, nou, tot ver na mijn pensioen. Dat kan ik u beloven. Dus voorlopig blijven we op deze manier doorgaan. Waar we ook mee door blijven gaan, zijn natuurlijk de live tracks, de unplugged sessie, de akoestische versies van bepaalde platen. En voor vandaag gekozen voor een unplugged sessie van UB40 uit 2016. En daar vertolken ze natuurlijk weer een aantal bekende hits, onder andere Rat in Me Kitchen. Maar we gaan beginnen met de wat minder bekende You Could Meet Somebody. Hier is UB40 Unplugged.

0: UB40 met Red Wine in een unplugged versie, een heerlijke akoestische versie als je wilt. Daarvoor natuurlijk het overbekende Many Rivers to Cross, en ook dat is een cover. En de laatst genoemde Red Wine uiteraard van Neil Diamond. Dan ga ik u nu terugnemen naar de jaren 70. Kent u nog Gilbert O'Sullivan achter zijn piano in een klofje uit de jaren 30 en een heel eenvoudig melodietje, zoals We Will.
1: Goedenavond. Dit is Studio G.

Saving Love met Did You Ever Dream, een track van het album The Hidden Miracle uit 2011. Voor de volgende plaat neem ik het mee terug naar 1948. Hier zijn Miller's en Sunny Day met het nummer Chicory Chick.

De Simple Song van Lai Lovett. Daarmee zijn we toegekomen aan het album van deze week. Vorige week al aangekondigd, het bekende album Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Het meeste terecht opgenomen in 1969, het album zelf verscheen in 1970. En in elk uur twee tracks. Zo dadelijk The Only Living Boy in New York. Maar we gaan beginnen met So Long Frank Lloyd Wright.

straks uiteraard in het tweede uurtje nog twee tracks van het album Bridge Over Troubled Water. We gaan afsluiten met een nummer van U2. Op het album Boy uit 1980 staat een van de weinige songs met een titel in het Gaelic. Daarmee gaan we het uurtje afsluiten. Daarna uiteraard plaats voor het nieuws. En nou het nieuws komt terug met muziek van Queen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Welkom terug bij Studio Ray, waar het tweede uur werd begonnen met muziek van Queen. Van het niet zo bekende album The Game uit 1980, Sail Away Sweet Sister. In het uur natuurlijk alle vaste onderdelen. En we gaan natuurlijk afstemmen op het tweede gedeelte van het album van deze week. Maar daar heb ik een aantal plaatjes klaarstaan. Onder andere eentje van Judy Covington. In 1978 bracht zij een album uit met haar eigen naam. En een van de songs is Barbara's Song.

muziek van de Italiaanse troubadour Angelo Branduardi, La Dodici Luna. Een track die te vinden is op zijn verzamelaar Domenica e Lunedi uit 1994. Daarvoor hadden we muziek van Bluff, één en alleen. En dat is te vinden op het Umoja album uit, uit 2006. Met deze platen toegekomen aan het album van deze week, The Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. We hebben nog twee tracks gegaan en twee hele bekende nummers. The Boxer en natuurlijk het overbekende Bridge Over Troubled Water, de titelsong.

Bridge Over Troubled Water, ook een van die LP's die ik nog in de hoekje op zolder vond. En dus allemaal van de week gebombardeerd. In diezelfde hoek stond ook nog een LP van Earth and Fire, het album Reality Fails Fantasy uit 1979. En dat album gaan we dus volgende week centraal stellen in Studio G. De voorproef voor vandaag bestaat uit het nummer Fire of Love.

We pakten weer drie plaatjes achter elkaar. Na Earth and Fire draaien muziek van de Carpenters uit 1975. Van hun LP Horizon draaiden we het nummer Only Yesterday. En zojuist hoorden we David Bowie, Loving the Alien, een track van het Tonight album wat in 1984 uitkwam. Dan zijn we nu toegekomen aan de cover van deze week en daarvoor gaan we naar Nieuw-Zeeland. Daar woont een Hayley Westenray. Misschien moet ik wel zeggen Westenra, want er zit een duidelijke Nederlandse achtergrond achter. Zij bracht het album Pure uit 2001 en een van de nummers is het overbekende Wuthering Heights.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel van de onbetwiste meesteres Kate Bush. Wij zijn toegekomen aan het einde van dit programma. Zo dadelijk na het nieuws aan gaat de nachtprogrammering het overnemen. En die brengt non-stop muziek tot aan de vroege zondagochtend. Studio Geest volgende week weer. Zelfde zenders, zelfde tijden, andere platen zoals altijd beloofd. En de laatste plaat voor vanavond, die komt van het album Pure van Pendragon. Een album wat in 2009 op de markt kwam. It's Only Me, daarmee ga ik afsluiten. En ik wens je vast een hele fijne nacht.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De mannen van deze band zaten allebei in de jaren 80, eind jaren 80 in de band Shotgun Messiah. Ze waren de oprichters van die band. Tegenwoordig werken ze weer samen, Zinnie Zan en Harry Cody. De bandnaam heet Zan, schuine streep Cody. En ze vragen zich af wat er allemaal in de wereld gebeurt. Damn, zeggen ze dan. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent. Met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Gaan we niet heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar gaan we terug naar het album van de Foo Fighters. Dat heet Medicine at Midnight. En zometeen hoor je daarvan Love Dies Young. In de oeknal gaan we terug naar het debuutalbum van de band Queensrÿche. Dat heet The Warning. Komt uit het jaar 1984 en je hoort zometeen ook Warning. En in de showcase zijn we toen de laatste week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt in het jaar 1980 in de laatste week het titelnummer. The Rock 13 voor de eerste week op de nummer 1 positie. The Warning en Kerosene. En Billy Morrison doet het tegenwoordig samen met Sally Erna van Godsmack. Je weet het wel. Je hoort straks Becoming in The Rock 13. En verder hebben we gewoon heel veel lekkere, nieuwe en vooral stevige muziek. Deze band komt uit Denver, Colorado. De band heet Chemist. En ze openen deze uitzending. Beneath the Skite.

Ze waren een tijdje weg, de band Von Groove. Inmiddels zijn ze weer terug. Vorige maand kwam een nieuwe album uit, het heet Born to Rock. Daarvan hoorde je Undefeated. En de Volcanics, ik zei het al, Beneath the Skies. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we voor de eerste keer hier in Schoutenbenacht. Zometeen nog twee keer. Dat doen we gewoon vertrouwen met de Killer Classic. Daarin gaan we terug naar het jaar 2021. De Foo Fighters brachten toen een album uit. Dat album dat heette Medicine at Midnight. Wat ik gekozen heb? Nou, dat hoor je nu. Uit het jaar 2021 uiteraard. Killer Classic. Ik heb gekozen voor deze. Hij is lekker. Love Dies Young.

origine komt Varley Vera uit Mexico, maar ze woont gewoon in Amerika. Mexicaans-Amerikaans. Saccharine, daar zingt ze over. Volgens haar het gif in je hoofd. En daarvoor hoor je de Foo Fighters van het jaar 2021. Madison at Midnight, zo heet het album. Je hoorde Love Dies Young. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten en Nacht. De nieuwe binnenkomer, die hoor je zo. En de nummer 1 ook. De nummer 1 is van The Warning uit Mexico ook. En Kerosene. En de nieuwe binnenkomer is van een mooie combinatie. Het is van Billy Morrison, die deed al een keer met Ozzy Osbourne. Dit keer doet hij met Sally Erna. En Sally Erna kennen wij natuurlijk van Godsmack. Hoe het heet? Becoming...

0: Dat zijn drie zussen uit de Monterrey, Mexico. Net als trouwens Violent Vera, ook uit Mexico, origineel dan. Kerosene staat voor de eerste week op de nummer 1 positie. En nieuw binnen was het Billy Morrison samen met Sully Erna. Die kennen we van Godsmack. Je hoorde Becoming. We gaan voor de tweede keer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we wel terug naar de vorige eeuw. Terug naar het jaar 1984.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht. Boekenal.
0: Warning inderdaad, zo heet het nummer van Queensrÿche. Het debuutalbum heette ook The Warning. En komt uit het jaar 1984. Het zou heel veel ruzie worden, vele jaren later.

Jared James Nichols maakt heerlijke blues rock, normaal gesproken. Running Hot hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1984. Dat deden met Queensryche, het album The Warning. Ik zei het al, ze maken ontzettend veel ruzie. Jeff Tate, die zei van nee, de bandnaam is dat van mij. En de andere leden zeiden nee hoor, de bandnaam is van mij. Nou goed. Inmiddels leven ze volgens mij weer in vrede samen. Zeker in het jaar 1984 toen het allemaal voor ze begon. Schout op een achternuurtje rock'n'roll muziek met daarin de vaste onderdelen zoals gezegd. Maar ook heel veel lekkere, stevige en vooral nieuwe muziek. Deze band die bestaat uit toch wel beroemde leden. En het is een supergroep om maar zo te zeggen. Michael Sweet bijvoorbeeld is er een van. Joel Hoekstra is er een van. En hoe noem je je band dan? Ja, dan ben je echt wel een grote man. En dan heb je echt wel een klein beetje trots. Dan noem je je band Iconic. Maar ze maken wel lekkere muziek. Dit is Cry No More.

0: Ze komen uit Zuid-Afrika.
1: Ze komen regelmatig voorbij hier in Schouten van Nacht. Want hebben ze nieuwe muziek uit, dan draai ik het eigenlijk altijd. Komen ze naar Nederland voor een concert, ben ik er eigenlijk altijd bij. Tenzij ik op vakantie ben natuurlijk, maar anders. Cedar en Into the Ground hoorde je. En daarvoor de band die zichzelf heel erg goed vindt. Dat is ook maar terecht ook trouwens. Iconic, zo hebben ze de bandnaam genoemd. En Cry No More. We gaan voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we met de showcase. De laatste week van het album Thin Lizzy uit 1980.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
1: 4 weken lang besteden we altijd aandacht aan één album dat centraal staat. De afgelopen 4 weken was dat Thin Lizzy met het album Chinatown uit het jaar 1980. Heb jij nog leuke suggesties voor een album wat jij denkt dat centraal moet staan? Laat het even weten op mijn e-mailadres. eddy@schoutenbijnacht.net. In de laatste week een titelnummer. Hoe heet het? Chinatown.

4 weken lang stonden ze centraal. Thin Lizzy van het album Chinatown uit het jaar 1980. We waren toen in de laatste weken. In de laatste week hoorde je het titelnummer en dat heette Chinatown. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. We sluiten af met John Corabi. Een hele bekende artiest. Maar niet zo heel veel dat hij voorbij komt hier in Schouten benacht. Maar hij maakt gewoon heerlijke muziek. Hij heeft wel één probleem. Hij is zijn eigen vijand. Your own worst enemy. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. Nog even het e-mailadres. Eddie@schoutenbijnacht.net. Tot volgende week. Doegie!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden.